0: Weekendman. Weekendman. Liken mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Weekendman. Weekendman. Liken mijn mama.
1: Ik heb de andere liedje moest als de markt snappen. De ene is de moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og...